0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De regionale hittegolf in het Zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Donderdag werd in Maastricht 25 graden gemeten, waardoor de reeks blijft staan. Volgens Weer Online wordt op vrijdag opnieuw 25 graden gehaald en vanaf zaterdag oplopende temperaturen. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazinghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De regionale hittegolf in het Zuidoosten duurt vermoedelijk tot volgende week. Donderdag werd in Maastricht 25 graden gemeten, waardoor de reeks blijft staan. Volgens Weer Online wordt op vrijdag opnieuw 25 graden gehaald en vanaf zaterdag oplopende temperaturen. Volgende week volgen er meerdere dagen boven de 30 graden, mogelijk zelfs tot 35 graden. De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezinghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten, dan kan er ook een buitje vallen, elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws. Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws. Sim.

0: kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
1: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregeld. Laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
2: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood.
3: Autoschade?
4: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
5: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
4: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
6: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
7: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden een overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
10: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
11: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. voor een financieel stabiel leven.
3: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
12: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
13: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
16: Simone.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met click and collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het noorden.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op

0: slachterinstallatie.nl. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
2: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
3: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
2: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In Zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
4: Hey Niels.
5: Hey Mooi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
2: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
10: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
11: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
14: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
18: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: Simone FM. Headlines.
20: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle. Vanmorgen gaat het waterschap het gebied verder onderzoeken. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad beging. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïnse vliegtuig in Leipzig. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
1: Toe aan een nieuwe schutting? Kies voor composietschuttingen van Paneldeal. Duurzaam, onderhoudsvrij en eenvoudig te plaatsen. Verkrijgbaar in 5 stijlvolle kleuren. Al vanaf €86 per meter. Kom kijken in de showroom in Almelo of bestel direct online. Bezorgen of afhalen? Jij kiest. Bekijk het aanbod op paneldeal.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
1: Composietschutting vanaf €86 per meter. Paneldeal.nl.
4: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor €5. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
5: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
4: Pak je voordeel en kom fun shoppen bij Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo. Afslag A28 Vries. Vind meer, betaal minder.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwenermond.
12: Je vindt jouw stijl Bijson.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
17: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
18: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
19: Gratis bezorging.
20: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
21: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice,

0: eens op hoetjerautoservice.nl of bel voor een afspraak. Hoetjer Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
4: Leijenberg, die van die garagedeuren.
5: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
4: Juist ja.
6: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
6: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi school in een voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zaadibanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolk en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
11: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
12: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
11: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
13: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
14: Gitter Chalet en Staakervans.
13: Kijk op gittercaravans.nl.
15: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
16: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
17: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
18: In Hoogeveen.
19: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Hallo, hallo, Holland! Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
2: Simone FM.

0: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
2: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
10: Ambergen natuurlijk.
9: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend Opel-reparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
13: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt.

0: 70 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Leijenberg, die van die garagedeuren.
3: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
2: Juist ja. Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: De deuren van Leijenberg, vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Simone FM, Headlines.
9: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een brand op de bovenste verdieping van de flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi school bij Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. De brandweer heeft de duinbrand bij Ouwedorp onder controle. Vanochtend gaat het waterschap verder controleren. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
6: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
5: Service met een glimlach.
6: Wow, wow, wow. Onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
5: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Was je auto nu vanaf €10 in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
6: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
5: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
10: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
10: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
10: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
10: Zo is dat.
11: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
12: Isolatie-gigant.nl.
13: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
14: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
17: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
18: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
19: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
20: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
3: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
2: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
3: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
4: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
5: Je vindt jouw stijl Bijson.
2: Oh ja, we zijn ook Stellantis-specialist voor de Fiat-rijder.
3: AutomaxEmmen.nl.
6: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek, heeft nu PVC-plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
7: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
6: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
8: Stijlvol buiten zitten. Pirea.nl. Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Simone FM.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoordwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
9: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
10: Gratis bezorging.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.

0: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Bouwservice HJ Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
2: Alles in één keer kloor.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eefsinktechniek.nl.
10: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
12: Leijenberg, die van die garagedeuren.
13: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
12: Juist ja.
14: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
15: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
11: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
14: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
16: Simone FM. Headlines.
17: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 vlakbij Manila. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is 1 persoon overleden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi school bij Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Stel je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Oh! Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl. Trendsetter in wonen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met

0: Tito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je Autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruikt.
5: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
4: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
6: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
7: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Snel van A naar B. Met de 24-uur-service van Savernijen Couriers en Transport. SavernijenCouriers.nl. Savernijen, die rijden.
10: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hey Niels.
12: Hey mooi!
11: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
12: Klopt!
11: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
12: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
11: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
12: Zeker te weten!
11: En kijk op nieuwslubbers.nl.
13: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
14: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
15: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
17: Wow!
16: Kost je maar 3 minuten.
17: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
16: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
18: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 9 uur.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ASN-Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van €174 miljoen, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:05 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
20: En goed nieuws. Er staan momenteel geen files, dus lekker doorrijden.
18: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
21: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
22: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
23: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
24: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta-op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
25: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen, van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop, tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
26: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
27: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
28: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
27: Je vindt jouw stijl bij John.
29: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
30: Hallo, hallo Holland! Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Deutschland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
18: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Martijn Voering.

Shine My Little Light On. Met op de gitaar niemand minder dan George Harrison. Ja. Zo, goedemorgen. 9:16 is het. Tot aan je lunch is dit De Vos is Los met Martijn hier op de plek van Bert. En het is weer vrijdag natuurlijk. We gaan weer lekker op richting je weekend. En opgelet als je nog even de weg op moet, dit weekend of vandaag. Er is namelijk een flitsmarathon bezig. Dat gebeurt in meerdere Europese landen, waaronder ook bij ons in Nederland. In totaal doen er 15.000 Europese agenten mee met deze flitsmarathon. En de verwachting is dat ze miljoenen voertuigen gaan controleren. Dus even oppassen op je rechtervoetje. Vandaag en dit weekend als je dus de weg op moet. Ja, verder treurig nieuws natuurlijk, hè. Vanochtend werd bekend dat de acteur Peter Faber is overleden. Bekend van Max Havelaar en De Soldaat van Oranje. En gisteren natuurlijk al het nieuws over Journey Kaagman. Gaan we natuurlijk straks nog even iets van draaien. Nou, qua weer wordt het vandaag een tikkie koeler. Wat bewolkt er? 20 tot 24 graden. Met af en toe wat bewolking. Het lokaal misschien is het noorden kans op een klein spatje regen. Nou, in het weekend loopt de temperatuur weer op. En voor volgende week worden weer tropische temperaturen verwacht. Al gaan we weer richting de 30 plus graden. Zometeen hier, tijd voor een leuke magische jaren 70 plaat in de Magic of the 70s. Ik heb een leuke binnen gehad van Robin. Die gaan we zo meteen draaien. We pakken natuurlijk ook weer een vergeten jaren 80 plaat erbij. De vergeten. We nemen weer een duik in de muziekgeschiedenis van vandaag 7 augustus. En natuurlijk spelen we later vanochtend weer de Vossenjacht. En niet te vergeten, een hoop fijne muziek natuurlijk. Nena en Kim Wilde zo meteen. Maar is de mannen van Wham.

0: muziek. Ze was tuinontwerpster geworden. Pas toen ze Nena tegenkwam op een feestje in Berlijn, toen liet ze de bloemetjes even weer staan voor deze plaat. Any place, anywhere, anytime.
1: Magic of the 70s.
0: Dan is even tijd voor die magische jaren 70. En wel met een plaatje dat perfect past bij deze vakantietijd, bij deze tijd van het jaar. Hij is wel een beetje dramatisch. Het is een suggestie van Robin vandaag. Die appt hem door via de app van Simone FM. We gaan terug naar 1978 samen met The Motors. Een liedje over afscheid nemen van elkaar op het vliegveld. De zanger staat in een drukke, chaotische vertrekhal en kijkt toe hoe zijn partner het vliegtuig instapt. Een leuk detail over dit liedje is, hij werd helemaal niet gezongen door de vaste zanger van The Motors. Maar de toetsenist, Andy McMaster, die schreef het liedje. Die besloot het ook maar gewoon zelf in te zingen. Nou, hij flikt het wel, want het werd de grootste hit die ze ooit hebben gehad. Suggestie van Robin is vandaag The Motors in Magic of the 70s en Airport.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
6: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper. Kamper.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
11: Isolatie-gigant.nl.
12: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
13: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri-oplossingen. Precisielandbouw begint bij Agri-oplossingen.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
3: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
7: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
8: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
9: Vandaag een ietsje koelere dag met een maximum temperatuur van 20 tot 24 graden. In het noorden kan nog een enkele bui vallen vandaag. Morgen droog en zonnig met 23 tot 28 graden.
8: Martijn Woering.

Dit liedje is geschreven door de man achter de New Radicals. Die je natuurlijk kent van You Get What You Give. Maar goed, die band die viel uit elkaar. En Ronan Keating die pakt hem op en die scoorde er gewoon een dikke hit mee. Life is a Rollercoaster op Simone FM. Zometeen duiken we eens even de muziekgeschiedenis in van deze vrijdag 7 augustus. We gaan het hebben over een bruiloft en niet zomaar eentje, maar die van Mick Jagger in het zonovergrote Saint-Tropez. En welke vrij onbekende reggae-band liet hij toen in 1971 helemaal overvliegen om daar een feestje te bouwen? Je hoort het zometeen in de muziekgeschiedenis van vandaag. En we staan nog even stil bij de bedenken van een groot aantal disco-knallers uit de jaren 70 en de jaren 80. Dat zometeen. Eerste mannen van U2 hier op Simone FM.

0: Oude FM op je vrijdagmorgen met de mannen van U2. I still haven't found what I'm looking for.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.
0: Dan tijd om even de geschiedenis van de muziek in te duiken. Want op deze dag, 7 augustus, is er door de jaren heen stiekem best wel wat gebeurd. Nou, laten we beginnen in de jaren 60, 1965. Toen lag er namelijk een plaat in de winkels. En dat was niet zomaar eentje. Namelijk Help van de Beatles. Met natuurlijk die hoes waarbij de mannen hun handen in de lucht hebben. Dan maken we van 1965 even een sprongetje naar 1971. Moet je dan eens voorstellen, je speelt in een reggae-band uit Jamaica. En ineens gaat de telefoon, dan heb je aan de lijn niemand minder dan Mick Jagger. Van de Rolling Stones natuurlijk. Hij wilde ze per se hebben voor zijn bruiloft in Saint-Tropez. Dat was toen nog de onbekende band Greyhound. Uiteindelijk heeft hij ze best wel groot gemaakt en we kennen ze natuurlijk allemaal van Black and White. Dat gebeurde vandaag in 1971. En we sluiten af met 2021. Toen overleed op deze dag namelijk Dennis Thomas. Ik kan me voorstellen dat je dat niet direct zo wat zegt, maar hij was de saxofonist en medeoprichter van Cool and the Gang. Binnen de band noemden ze hem ook wel de stylist. Hij was namelijk altijd heel strak in het pak, met zo'n dikke hoed op. En de man die zorgde voor de sound van de band van Cool and the Gang. En dus ook de grote hits uit de 70s en 80s. Hij overleed op zijn 70ste, maar stond amper een maand daarvoor nog gewoon op het podium te knallen. Ja, wat kunnen we dan beter draaien op deze vrijdagmorgen? Dan Cool and the Gang en Celebration.
1: Vandaag in de muziekgeschiedenis.

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door De Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
1: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
2: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou Hako de Blauw en dat blijft zo. We de Dormers hebben we ook. New Star Jeans in de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
2: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
2: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza van

0: robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreekheim. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:45 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
5: En dan even kijken naar het verkeer. Het is redelijk rustig op de weg vanwege de zomervakantie. Alleen drukte op de grens met Duitsland bij Arnhem op de A12. Daar staat momenteel 17 minuten. Verder kun je lekker doorrijden.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
6: Ik ben er helemaal klaar mee.
7: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
6: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
8: VLM-kozijnen.
7: Kwaliteit die blijft.
9: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Schotmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Schotmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
6: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
7: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
6: En je ontvangt 30% subsidie.
7: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
6: Ja, gewoon.
8: VLM Kozijnen.
7: Kwaliteit die blijft.
10: Dia, licht, geluid en beeldassen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen, samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
11: Ik dacht, vloerverwarming? Nou, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme & Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme & Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme&Koopgroep.nl.
12: De klus is af, maar de rekening wordt niet betaald? Die klus is voor Basic Legal, uw regionale incassopartner en juridisch adviseur. Basic Legal heeft ervaren juristen, is resultaatgericht en betrouwbaar. Kijk op basic-legal.nl.
13: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
14: Gritter Chalet en Staakcaravans.
13: Kijk op grittercaravans.nl.
15: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: een cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
1: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Martijn Voering.

ja, precies. Zo heet dat liedje ook van Vitesse op Simone FM. We hadden ze eerder nog in de vergeten idee deze week. Niet met dit liedje dan meer, maar met Good Looking. Daarvoor Norada, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme. Het is 13 minuten over 10. Het is vrijdagmorgen. De Vos is los op Simone FM tot aan 12 uur. Martijn hier op de plek van Bert. Er komen veel appjes binnen vanochtend over het treurige nieuws dat allemaal binnen is gekomen natuurlijk. Vanochtend werd al eerder bekend dat de acteur Peter Faber is overleden. Bekend van Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Ook een rapper Tony Scott niet te vergeten. Claudia zegt onder meer via de WhatsApp. Terecht een jaren 90 icoon is van ons heen gegaan. Het gaat hard dit jaar met de BN'ers. En natuurlijk Journey Kaagman. Bekend als dat strenge, maar toch eerlijke jurylid uit de beginjaren van Idols. Samen met Henk-Jan Smits, Erik van Tijn en Edwin Jansen zat ze natuurlijk in 2002 achter die beruchte desk van Idols. Weet je nog hoe groot dat was? Meer dan 5 miljoen mensen zaten aan de buis gekluisterd toen Jamai in de finale won van Jim. Ongekend! Maar natuurlijk, bovenal was zij Earth and Fire. Ze schreef geschiedenis in dat superstrakke blauwe pak. Helaas was ze al jaren ziek. Maar goed, wat een stempel heeft zij natuurlijk op de Nederpop en ook de Nederlandse televisie gedrukt. 79 jaar is ze geworden. Dit is Earth and Fire en Weekend.

0: Muziek van PhD op Simone FM. En I won't let you down.
1: De vergeten plaat uit de jaren 80.
0: Ja, dan tijd voor de vergeten jaren 80 plaat. En vandaag hebben we er eentje in de categorie van sommige mensen van geen idee wie het ook alweer was. Maar je zingt er nog steeds wel van A tot Z mee. Heb je van Yolanda kwam er binnen voor de vergeten. Die komt ook alleen met You Want My Love, Maria Maria. Is dat een leuke voor de vergeten jaren 80 plaat? Nou, we hebben het vandaag over Mixed Emotions. En over die naam was eigenlijk niks gelogen. Want het was een vrij bijzondere combinatie. Want één van de twee mannen achter de microfoon was namelijk niemand minder dan Drafi Dodger. Ja, dat is natuurlijk de man van Marmorstein und Eisenbricht. Maar goed, het was een muzikaal genie, kunnen we wel zeggen. En hij schreef stiekem aan de lopende band internationale pophits. In 1987 sloeg hij de hand ineen samen met de zanger Olivier Simon. En scoorde onder die naam Mixed Emotions een zomershit in de zomer van 1987. Mixed Emotions dus vandaag in de vergeten met You Want.

Hij komt van Yolanda vandaag. De vergeten jaren 80 plaat, de vergeten. Mixed Emotions en You Want My Love, Maria, Maria. Heb jij nou ook een keer een leuke vergeten jaren 80 plaat? Laat het weten via 085 11 43 999. Wie weet hoor je hem binnenkort dan terug, hier op Simone FM.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook zo tabak van die hoge prijzen in Nederland? Kom supergoedkoop tanken en shoppen bij Avia Tankstation Gottschalk in Duitsland. En was dan ook meteen je auto, camper of busje in de grote nieuwe wasstraat. Of een van de moderne wasboxen. Dus rij naar Avia Tankstation Gottschalk in Reden. Net over de grens bij Bellingwolde. Nu extra lage brandstofprijzen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor €5. Outlet Store Budgetmarkt, Onlandweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Pak je voordeel en kom fun shoppen bij Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo. Afslag A28 Fries. Vind meer, betaal minder.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar €0,89. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl, je verdient het.
11: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
12: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar €1,29. Lidl. Je verdient het.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
15: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
16: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
17: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
18: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
19: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
15: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
20: Vandaag een iets koeler dagje met maximum temperaturen die liggen tussen de 20 en 24 graden. In het noorden kan vandaag nog een enkel buitje vallen. Morgen dan droog en zonnig met 23 tot 28 graden.
15: Martijn Voering.

Together Now. Vrijdagochtend. We hebben een lekker weekend voor de boeg. Met fijn weer. Zaterdag graadje op 25, 26. Zondag gaan we richting de 31 graden. En mocht je dit weekend nou lekker richting het strand gaan, let even op waar je gaat staan. Want het krioelt momenteel namelijk van de kwallen aan onze kust. In de Middelburg zwemmen ze zelfs al in de grachten. Moet niet gekker worden. Dan zie je op het strand vaak meteen de paniek toeslaan bij sommige mensen. Maar mensen die er verstand van hebben, van die kwallen zeggen, geen stress eigenlijk. We overschatten die beesten eigenlijk enorm. Want de meeste kwallen die hier nu rondzwerven bij ons, zoals de bekende oorkwal met die kringetjes, die doen namelijk helemaal niks. Het is voor die beesten eigenlijk gewoon een grote zomerfeest. Het zeewater is natuurlijk lekker warm. Ze hebben veel te eten en de wind duwt ze dan weer richting onze stranden. En mocht je nou net de pech hebben, dit weekend op het strand, op zo'n kwal te stappen, vergeet dan meteen al die rare fabeltjes wat je moet doen. De oplossing van de reddingsbrigade is namelijk gewoon simpel. Even spoelen met warm water. Voorzichtig een beetje droog zand over die plekken wrijven. Je moet dan even 5 minuutjes op je tanden bijten en je kunt dan gewoon weer door met je dag. Dus het valt allemaal wel mee. Maar goed, in ieder geval, we hebben een plaag wat dat betreft qua kwallen dit jaar. En in Amerika is geschiedenis geschreven deze week. Want voor het eerst in de hele historie van de hitlijst in Amerika, de Billboard, bestaat een complete top 5 uit country muziek. Ja, je hoort het goed. Alleen maar country muziek in de top 5. En de absolute nummer 1 daar in Amerika, dat is zangeres Ella Langley met het liedje Choosing Texas. In Amerika staat ze nu 16 weken op een rij op nummer 1 daar. En daarmee evenaat ze gewoon echt mensen als Mariah Carey, maar ook Despacito, het zomersliedje wat een enorme hit was. En blijkbaar lopen Nederland toch een beetje achter de feiten aan, want hier komt hij pas langzaam een beetje binnen en onze kant op. Ik vond het wel leuk om hem even te gaan draaien. De grootste hit van Amerika op dit moment, Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

goed zijn dat je dit liedje voor de allereerste keer hoort. Maar een grote hit dus in Amerika. Daar zat hij al 16 weken op nummer 1. Ella Langley en Choose in Texas. En begint bij ons nu ook langzaam een beetje op te komen dus. Zometeen tijd voor de Vossenjacht. Jouw kans op het Simone FM prijzenpakket met het raden van een liedje. Eerst Rick Astley op je vrijdagochtend. Dit is Never Gonna Give You Up.

0: Cassidy. And Never Gonna Give You Up.
1: De Vossenjacht.
0: Op je vrijdagochtend, we lopen langzaam weer richting dat fijne weekend. En misschien sleep jij zomaar wel het Simone FM prijzenpakket in de wacht op deze vrijdagmorgen. Zou zomaar kunnen. We doen vandaag met de Vossenjacht, met het raden van een liedje. Ik laat je zo meteen een heel klein stukje horen van best wel een bekend liedje vandaag. Als jij het weet, mag je mij appen via 085 1143 999. En je kunt het doen via de Simone FM app, die je gewoon kunt downloaden op je telefoon. Een heel kort stukje van best wel een bekend liedje. Komt-ie.
1: De Vossenjacht.
0: Ja, iets met I Can't Let Go. Heb je nou enig idee? Dan mag je appen dus 085 1143 999 voor jouw kans op het Simone FM prijzenpakket. Doe me nog even één keertje.
1: De Vossenjacht.
0: Enig idee? Laat het maar weten.

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl.
1: Op zoek naar LP's of singles? Bij Renew Records hebben we meer dan 28.000 platen op voorraad. Van ABBA tot Zappa. Benieuwd? Ga snel naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
2: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl, de leverancier van het noorden.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Reer breekt door. Echt door alle puin. Op locatie gebroken. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Kijk op reer.nl.
6: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
7: En daarom mag ik voor zwemles naar zwemschool Henny de Groot.
6: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschool Henny de Groot.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
11: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
14: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus

0: Keller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Kuchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Kuchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Bord Frequin. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
5: Dan de verkeersinformatie op Simone FM. Momenteel druk door vakantieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De langste files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naardenwest en Blaricum. 6 kilometer, 8 minuten vertraging. Komt door wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. En de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar 7 kilometer, 9 minuten, komt door een kapotte vrachtwagen. En ook daar is de rechter rijstrook dicht.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
6: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
7: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwernermond.
8: Je vindt jouw stijl Bijson.
9: 123 Sonarscreen.nl, de webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op een zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 Sonarscreen.nl.
10: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
11: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
14: In Hogeveen bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheer-eems-delta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
15: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: De Vos is Los wordt mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Janbos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan sierbestrating. Zwaagstra.nl. Simone FM. Martijn Voering.

Het was een allergrootste eerste hit. Dr. Alban uit 1992. En Jodde, It's My Life. 13 over 11 is het. Als je nou op vakantie bent geweest naar Duitsland, dan heb je hem misschien al wel gezien. Bij de Oosterburen ligt namelijk iets nieuws in de supermarkt. En dat gaat helemaal viral, zoals dat het zo heet op TikTok. En het gaat om het dunner croissantje. En dat is exact wat je denkt. Gewoon een roomboter croissantje. Maar dan gevuld met gekruid dunner vlees. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, bijzonder. Maar eigenlijk, hoe langer ik erover nadenk, stiekem denk ik dat het best lekker kan zijn. Zeker voor zo op de vrijdag. Het is de vrijdag van Simone Vem. Met zometeen nog eens de Vossenjacht. Jouw kans op het Simone Vem prijzenpakket. We gaan zo langzaam richting die vrijdagmiddag. Langzaam richting dat weekend. Tiffany nu. En Think We're Alone Now.

0: Uit Canada komen ze. Deze Iron Horse en Sweet Louise op Simone FM. Uit de eind jaren 70. En trouwens op Simone FM hoor je iedere zondagmorgen alleen maar leuke jaren 70 muziek. Tussen 6 en 12 in de 70s at Sunday op Simone FM. Zeker eens even luisteren. Alleen maar hele leuke jaren 70 muziek.
1: De Vossenjacht.
0: Dan tijd voor de Vossenjacht. Het kan jouw kans op het Simone FM prijspakket. Dat doen we ook vandaag weer met een fragmentje van een liedje. Heel kort fragmentje. Als jij enig idee hebt, mag je het laten weten via WhatsAppje. Maak jij dan mijn kans op het Simone FM prijzenpakket? Ik kom best wel wat antwoorden binnen. Ik zie je Bucks Fizz onder meer staan. Making Your Mind Up. Brotherhood of Men. Save Your Kisses For Me. Is het ook niet? Maar goed, als jij het wel weet, laat het mij weten. Maak jij kans op leuke prijzen.
1: Vossenjacht.
0: Dat is hem, de opgave in de Vossenjacht voor vandaag. Hij is kort, maar het is wel een bekend liedje. Als je enig idee hebt, mag je het laten weten via 085 1143 999. Er zijn ook een aantal mensen die in ieder geval wel de bandnaam goed hebben, maar dan de titel weer verkeerd hebben. Ja, dat kan ik niet goed rekenen. We zijn echt op zoek naar de artiest en de titel. Dat moet je juist hebben. Voor jouw kans op prijzen.
1: Vossenjacht.
0: Laat het me weten als je enige idee hebt via 085 11 43 9999.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Toe aan een nieuwe schutting? Kies voor composietschuttingen van Paneldeal. Duurzaam, onderhoudsvrij en eenvoudig te plaatsen. Verkrijgbaar in 5 stijlvolle kleuren. Al vanaf €86 per meter. Kom kijken in de showroom in Almelo of bestel direct online. Bezorgen of afhalen? Jij kiest. Bekijk het aanbod op paneldeal.nl.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Composietschutting vanaf €86 per meter. Paneldeal.nl. We'll be right back.

0: Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
2: Isolatie-gigant.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
7: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
8: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-bulscher.de.
9: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Budgetbeheer Eems Delta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer-Eems-Delta.nl.
10: Het is vandaag een iets koelere dag met een maximum van 20 tot 24 graden. In het noorden kan nog een buitje vallen. Morgen dan lekker droog en zonnig met 23 tot maximum 28 graden.
9: Martijn Woering.

gezellig zo richting je weekend. De vrijdag van Simone FM met The Tramps en Disco Inferno. Ja, dat is hem, de opgave in de Vossenjacht voor vandaag. Heb je nou enig idee? Laat het weten via 085-1143-999. Hou je telefoon in de gaten, want dan ga ik jou zometeen misschien wel bellen. Nu muziek van Yes.

0: op Simone FM, owner of a lonely heart.
1: Vossenjacht.
0: We gaan eens even naar Sjoerd toe. Goedemorgen.
2: En goedemorgen.
0: Sjoerd, jij komt uit Haaksbergen, maar je werkt in Hengelo, begreep ik, hè?
2: Andersom. Ik kom uit Hengelo, ik werk in Haaksbergen, bij Oets en Oets.
0: Precies, op die manier, ja. Wat voor werk doe je?
2: Ja. Ik werk op het laboratorium. Ik ben gietvloerontwikkelaar.
0: Gietvloerontwikkelaar? Oké, okay, ja. Kijk aan. En wat doe je dan de hele dag?
2: Ik gooi dingen bij elkaar en ik kijk of dat wordt.
0: Ja, oké, okay. Dus je hebt vooral fysiek, zeg maar? Of is dat meer achter de computer?
2: Nee, het is vooral fysiek, inderdaad. Okay. Dus, veel op het laboratorium, veel trial and error.
0: Kijk aan. En jullie zijn dan ontwikkelaar. Je verkoopt het verder dan aan eindleveranciers? Of hoe moet ik dat zien?
2: Wij verkopen het aan de professionals die de gietvloeren leggen.
0: Ah, kijk aan. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat iemand binnenkort een gietvloer heeft die jij dan net ontwikkelt, natuurlijk.
2: Ja, precies. Als hij er goed uitziet, dan komt hij van ons.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen, inderdaad. Ja. Hey Sjoerd, bijna weekend. Heb je nog leuke plannen?
2: Er staan wat klusjes in het huis op de planning.
0: Ja, kijk aan. Nou, je hebt er lekker weer bij.
2: Ja, inderdaad. Ja, veel is wel in huis, helaas. Maar okay. Dat moet ook gebeuren, natuurlijk.
0: Nou, zo is het maar net. Hey, de Vossenjacht van vandaag. Wat hoorde jij voorbij komen?
2: Ja, een collega van mij die hoorde het, want wij luisteren op het lab. Luisteren wij Simone FM sinds kort.
0: Ja.
2: En een collega van mij die riep het, die zei Take on Chance on Me van ABBA natuurlijk.
0: Nou, we gaan eens even luisteren. Ja, Sjoerd, dat is helemaal goed natuurlijk.
2: Ja, toch.
0: Ik ga het Simone Van Prijs bekend jouw kant op sturen. En ik zal zeggen, werk ze en een heel fijn weekend alvast, hè.
2: Ja, top, dankjewel.

de enige juiste oplossing in de vossenjacht voor vandaag. Abba zat erin en Take a Chance on Me. En Sjoerd uit Haarsbergen, hij wist het goede antwoord te geven. En krijgt het Simone Van prijzenpakket opgestuurd. 10 voor 12, we gaan langzaam richting je lunch. Tot zover de Vos is los voor deze vrijdag. Straks een hoop lekkere muziek op Simone FM. En natuurlijk de vrijdagmiddagborrel op je radio vanaf 4 uur. Met Richard Meijer. Meer muziek met Meijer. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot maandag. En is dit de Cure. Friday I'm in Love op Simone FM.

Alles is los werd mede mogelijk gemaakt door de Graankorrel Oude Pekela. Voor dier, tuin en hengelsport. Graankorrel.nl. Timmerbedrijf Jan Bos. Bouw aan de toekomst. Timmerbedrijf Jan Bos.nl. En Zwaagstra Sierbestrating Hogeveen. De wereld aan

0: naar renewrecords.nl, waar passie muziek wordt.
1: Ja, yeah, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeer, meer. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
0: Naar welk autobedrijf ik altijd ga?
2: Ambergen natuurlijk.
0: Autobedrijf Ambergen is niet alleen een carselectiedealer, maar ook erkend openreparateur in Noordoost-Groningen. Alle occasions zijn rijklaar geprijsd, dus je weet meteen waar je aan toe bent. Ze zijn al 20 jaar een begrip in de regio. Kijk op autobedrijfambergen.nl.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Met Volkers Reizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd? Reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkers Reizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Momentum, al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
14: Je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
15: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
16: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
17: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
18: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in

0: meerdere dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. Het instituut Beeld en Geluid in Hilversum ontving honderden reacties nadat het een fragment deelde van de overleden Johnny Kaagman. In een video uit 1979 is de Earth and Fire zangeres te zien in een blauw bokpak tijdens stop-op. De video werd duizenden keren geliked. Dat iconische pak is daarom ook tot 24 augustus te zien in het Media Museum. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
4: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, stoel...

0: een afspraak. Roetjer Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
3: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
4: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
5: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
6: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Simone FM.

0: je voor. Morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
0: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
3: Appetito.
4: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
2: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
1: Service met een glimlach. Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
1: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
2: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
1: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
5: Inderdaad, een beetje.
4: Wat bedoel jij met een beetje?
5: Nou, bij Inthout Zierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
4: Inthout Zierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
5: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
6: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
7: Echt lekker.
8: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een

0: voor maar 1,95. Met de Chili Chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69.
0: Lidl, je verdient het.
2: Fun shoppen? Outlet Store Budgetmarkt heeft ruim 2000 vierkante meter outletartikelen. Van wonen tot tuin en van speelgoed tot huishoud. Voordelig struinen met kortingen tot wel 50%. En kamer- en tuinplanten, 3 voor 5 euro. Outlet Store Budgetmarkt, om Landweg Tinalo en op budgetmarkt.shop. Vind meer, betaal minder.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Pak je voordeel en kom fun shoppen bij Outlet Store Budgetmarkt. Onlandweg Tinalo. Afslag A28 Vries. Vind meer, betaal minder.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
8: Alles in één keer kloor.
9: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eefsinktechniek.nl.
10: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
11: Hallo, hallo, Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcrème?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
15: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
16: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
17: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
18: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
19: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniekrosin.nl.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door TV.

0: tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwernermond.
3: Je vindt jouw stijl bij Zon.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
6: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalets en Staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
11: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
0: Simone FM.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
5: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
6: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
5: Jaha, en daarom komen ze graag naar ons.
6: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Oh ja, we zijn ook Stellantis-specialist voor de Opelrijder.
6: AutomaxEmmen.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Hey Niels.
13: Hey mooi!
12: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
13: Klopt!
12: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
13: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
12: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
13: Zeker te weten!
12: En kijk op nieuwslubbers.nl.
14: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijer Auto.

0: eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
4: Ook zo.

0: Asfalt in Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde. Nu extra lage brandstofprijzen.
1: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
7: Hotel, café, restaurant Ekamper in Roodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
8: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
9: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
10: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
11: Nieuw!

0: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen.

0: aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
2: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
3: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
4: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
5: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
8: Simone FM.

0: korte ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet. En het is... rood!
3: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
3: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.
3: Mooi mensen. Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben we ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, 2 stuks voor maar 69 euro.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
3: Service met een glimlach.
4: Wow, wow, wow. Onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
3: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf

0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
1: Onder één dak, wat Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
7: Je hebt altijd elektriciteit. Je raakt het nooit kwijt. Elektriciteit.
6: Allons BV. Altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
5: Oh! Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl. Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-bulscher.de.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
12: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
13: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal. Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
14: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
16: In Hoogeveen, Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuistransport.nl.
17: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
18: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
19: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij Auto- en Motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en Motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
20: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
21: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwen aan Mond.

0: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
2: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 6-5 Groningen. En op lwvloeren.nl.
10: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
11: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
12: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
14: Leijenberg, die van die garagedeuren.
15: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
14: Juist, ja.
15: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
15: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.

0: Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van Duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniekrosin.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Hey Niels.
3: Hey mooi.
2: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
3: Klopt.
2: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
3: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
2: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
3: Zeker te weten.
2: En kijk op nieuwslubbers.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vanderviergroep.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel moet

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen. Terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: En daarmee 2 over 4. Een hele goede middag. Het is vrij druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Ik heb slechts 1 mededeling voor je. En dat is op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen afrit Beek en knooppunt Grijshoort. 29 minuten vertraging. Heb je nou iets gezien? Laat het even weten. 085 1143 999.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
4: Juwelier Momentum.
5: Juwelier Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
6: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
7: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalet en Staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
1: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
10: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met Budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
1: Simone FM. Richard Meijer.

Are you talking to me? I'm talking to me. Yes. Sinds kort staat er een frietent voor de studio. Zo verkeerd. Zo verkeerd. Maar zo lekker. Talk to you another 54 met Ultra, ladies and gentlemen.

degenen die allemaal vakantie hebben, die kunnen lachen. Voor degenen die nog vakantie hebben, die kunnen lachen. Maar voor degenen die geen vakantie meer heeft, ja. Ik moet mezelf er ook tot rekenen, want ik ben alweer 2 weken aan het werk geweest. En wat gaat het ongelooflijk. Katholieke Universiteit Winschoten. Stadskanaal, Tilburg, Leiden, weet ik. Waardeloos en daarvoor was het natuurlijk fantastisch. Van Halen, Why Can This Be Love? Ladies and gentlemen, het is 11 over.

0: Lamar King en Level 42. En natuurlijk The Lessons in Love. Het was met weekje wel. Het was een rare week. Het was een week van mensen die gingen overlijden. En dat gebeurt natuurlijk vaker. En ja, het is altijd kut. Als iemand overlijdt, is het altijd ruk. Maar de laatste drie dagen werden we toch opgeschrikt door het overlijden van Journey Kaagman. Ze had al heel lang te maken met een ziekte natuurlijk. Maar het is wel weer een groot gemis. Niet dat ze de laatste tijd nog veel deed, maar ja, we moeten toch afscheid nemen. En ook afscheid nemen van Peter Faber. Want wij, ik spreek even als de groep 50ers, misschien 45, misschien 40. De filmschatjes. Natuurlijk Siske de Rat, de vader van Siske. Was hij ook. En hij heeft er zoveel gedaan. Ook hij is 82 geworden. Overleden. En Tony Scott. En Tony Scott is eigenlijk veel te jong overleden. De 54 jaar is deel. Is toch veel te jammer. Ja, en zo heb je het over leven en zo heb je het over dood. En dat vind ik altijd een beetje jammer. En daarom heb ik eigenlijk een klein stukje even ingelast van, ja, wat moeten we eigenlijk, wat moeten we er even mee stilstaan? Of zeggen we van, nou ja, oké, okay, het is mooi, we gaan gewoon weer door.
1: Ladies and gentlemen,
0: ja.
2: The moment you've all been waiting for.
0: Ja, muziek. Zou je niet langer vervelen. Vanavond is het overal droog in Nederland met flinke perioden van zon tot zonsondergang. Ja, ja, wou ik het zeggen. De temperatuur daalt halverwege de avond naar 17 tot 21 graden. En er staat een zwakke tot matige noordelijke tot noordwestelijke wind. Ah, barbecue, barbecue, barbecue, barbecue, barbecue. Kan nu nog. Vanaf morgen wordt het zonniger. Droog.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Zwemmen moet een plezier zijn. Veiligheid boven alles. En professionele begeleiding.
8: En daarom mag ik voor zwemles naar Zwemschool Henny de Groot.
7: Inderdaad. Het is voor jong en oud, voor iedereen. In Zwembad Villa Park Weddermeer in Wedde geeft Zwemschool Henny de Groot privézwemlessen, therapiezwemmen, aquajoggen, 50 fit en ouder- en kindzwemmen. Kijk voor meer info op zwemschoolhennydegroot.nl. Zwemschool Henny de Groot. Veiligheid, plezier en professionele begeleiding.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Zwemschool Henny de Groot zit nu ook in Finsterwolde bij MFC de Hardenberg. Veilig zwemmen leer je bij Henny de Groot. Zwemschoolhennydegroot.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.

0: Retour.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
3: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
4: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
5: Isolatie-gigant.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Brillenglazen.com. Je bril zit nog goed, maar je ziet niet meer scherp. Waarom een nieuwe bril kopen als je alleen nieuwe glazen nodig hebt? Bij Brillenglazen.com vervang je eenvoudig je glazen gewoon online. En ja, dat is vaak een stuk voordeliger dan bij de opticien. Brillenglazen.com. Nieuwe glazen. Eigen montuur.
9: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
10: Richard Meijer.

Bauhaus. Ja, we staan ook keihard aan in Bauhaus, als het goed is. Bauhaus mensen, goedemiddag. Ik zie ze allemaal zwaaien naar die ja, boven. Ze zitten ergens bovenin. Kijk maar, dat is goed. Ja. Sommigen denken echt zo, het is niet waar. En straks hebben we nog de Classic Rock Track. En even voor zes natuurlijk de 90s Dance Classic. En welke is dat? Dat is even de grote vraag natuurlijk. De Bauza Magnetica. En John Jett en die Blackhearts met I Love Rock and Roll. Ik liebe die rock and roll. Richtig klaar. Hey, de dikke van Dalen, dat is het grootste, dikste, vetste, mooiste woordenboek van Nederland. En die bepaalt natuurlijk de woorden van Nederland. Dat is een beetje, ja, als die het opnemen, dan is het ook echt een woord. Dat is wel duidelijk. Maar ze hebben nu een stigma doorbroken, want daar gaat het om. Ze hebben namelijk het woord vulvalippen opgenomen in het woordenboek. Al heel lang staat het woord schaamlippen erin. Ja, en dan heb je een stelletje feministen en ja, mensen die dat allemaal incorrect vinden en zo. Want het is niet iets voor je om te schamen. En dat moet allemaal anders genoemd worden. En dus hadden ze zoiets gezegd van, nou ja, om het anatomisch correct te benoemen. Het woord schaamlippen, ja, dat volgens actiegroepen stigmatiserend is. Wordt het woord nu veranderd dus in vulvalippen. Ja, ik vind dat veel mooier.

Dus dat mag je gewoon gebruiken, hè? Vulva-lippen, je mag het gewoon gebruiken. Je mag gewoon zeggen, maar vulva-lippen. Het is niet strafbaar zo. Nieuw en lekker.

ze waren zo wat een matte in de studio. En toen dachten ze van, hey, hier past Michael McDonald goed bij van de Doobie Brothers, ja. En dat vond Michael zelf eigenlijk ook wel. We go back here, the urban, ladies and gentlemen. Status Quo brengt What You're Proposing uit in 1980 op het album Just Supposing. Het album wordt dat jaar gepromoot in een muziekblad waarin een speciale actie aan vastzit. De eerste 75.000 exemplaren die verkocht worden zitten namelijk verpakt in een goodiebag. De actie werkt, want You're Proposing, What You're Proposing haalt net niet de nummer 1 positie. Status Quo, What You're Proposing, classic rock track.

0: toch zoiets van dat ik toch wel super gelukkig met je ben. En ik wil eigenlijk gewoon tegen zeggen dat ik super veel van je hou.
1: Oké. Okay.
0: Ja. En toen werd het stil, Richard. Zeg mij eens.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Aanhanger nodig? Aanhangcars heeft ongelooflijk veel aanhangers op voorraad voor echt ieder transport. Ze leveren topkwaliteit met topservice en ze zijn spotgoedkoop. Dus zoek niet langer, want jouw nieuwe aanhanger staat op aanhangcars.nl. De aanhangerspecialist. Kom naar de showroom in Kampen of check aanhangcars.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend, ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
4: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
5: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollen.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer, maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
10: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
11: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
13: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
14: Gratis bezorging.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
14: En terwijl iemand ergens in den lande aan het werk is in een schuur, steunen aan het lassen is voor een projectje, kan ik u mededelen dat er nergens problemen zijn. Heb je nou toch iets gezien? 085 11 43 999.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Laminaatwereld en Laminaat Groningen. Uw laminaat en PVC goedkoper dan de bouwmarkten. Laminaatwereld.nl.
18: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
19: Ik ben er helemaal klaar mee.
20: Nou, ik ook. Daar ben ik begonnen met. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
19: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
21: VLM-kozijnen.
20: Kwaliteit die blijft.
21: Bij Short Second Hand Shop en Meubelstore.
22: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
21: Je vindt jouw stijl Bijson.
19: Ook zo klaar met lange levertijden.
20: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
21: VLM-kozijnen.
20: Kwaliteit die blijft.
23: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
24: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek, heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
25: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOPE-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
24: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
26: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische en accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek uw winkel. BTN De Haas. Bron voor voor goed boeren.
0: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
1: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
2: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk dé occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
3: Simone FM. Richard Meijer.

dikke middelvinger, dat heb je. Kan me er wel dat voorstellen. Ik zit nog even op de wimp over Johnny Cash met One, want ik moet dat eigenlijk draaien. Members! You're an embarrassment. En dat op 5:10 op Simone FM. Meer muziek met Meijer.

0: uit het land van Carlsberg. Ja, Denmark. Volbeat wordt gevormd in 2001 nadat frontman Michael Paulsen zijn vorige band Dominus had verlaten. En hun stijl houdt het midden tussen heavy metal en rockabilly. Hun voornaamste invloeden zijn Elvis Presley, Johnny Cash en Metallica. Het nummer Wild Rover of Hell, daar wordt Metallica over vermeld. The stereo pumping Metallica tunes, Ride the Lightning of Yeah.
1: Richard Meijer. Meer muziek met Meijer.
0: Still counting, Volbeat dus. Ja, ik had het nou, het nieuws over Boerenrock. Want we gaan, ik denk volgende week ook al wel kaarten weggeven voor Boerenrock. Dus houd dat in de gaten. Mocht je er graag naartoe willen. Die mogelijkheid is er dus. En nieuws omtrent TikTok. En alle ouders die kinderen hebben, puberskinderen, puberkinderen, wat dan ook. In ieder geval mensen die echt heel veel op TikTok zitten. En dat eigenlijk een klein beetje vervloeken. Ik heb nieuws. Mijn dochter heeft heeft moeite met eten. Zwak uitgedrukt, een soort eetstoornis. Maar die heeft het zelf ontdekt. En wel op TikTok. Nou, dat vind ik verdomd goed nieuws. Zei ook al van, ga toch eens van die TikTok af. Maar ja, nu heeft ze het zelf bijna min of meer genezen. Ik vind het fantastisch nieuws. Dus ja, TikTok is bij mij gold nu natuurlijk. 19 over 5, goedemiddag, vrijdagmiddag met Hoodie en de Blowfish.

0: Het onderhoud aan uw auto kan veel goedkoper.
1: Hoosier Autoservice in Stadskanaal is een vakkundig autobedrijf waar kwaliteit, maar ook de prijs, hoog in het vaandel staat. U kunt het recht voor airco-service, bandenservice, stofservice,

0: Ook eens op hoetjerautoservice.nl of bel voor een afspraak. Hoetjer Autoservice aan de Tinnengieter in Stadskanaal.
1: De hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
6: Hens van voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
10: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
12: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
13: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
14: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
15: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
16: Isolatie-gigant.nl.
17: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
18: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
19: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Richard Meijer.

Metallica, Eendagsvlieg. Ze hebben maar één hit gehad, dat is deze. Ik sla ze meestal dood. Ik heb zo'n hekel aan vliegen. Oh. Zo'n hekel aan. Ongelooflijk wat ik hekel. Een hekel? Oh. Wat een hekel. Fucking hekel, wat een hekel. What do you want from me? Vraag ik me dan ook af. Inderdaad, hey, dames en heren. 4:30. Ja, je hebt het wel meegekregen. De drooggevallen rivieren. Niet alleen in Nederland. Mijn zwager die pakt gewoon de boot. Het is streng verboden. Ze zijn zelfs ontsnapt aan een boot van de Rijkswaterstaat. En mijn dochter zit er ook bij. En waarom? Nou, maar goed, de drooggevallen rivieren. Ook in de Donau. Heeft in de Hongaarse hoofdstad Budapest stoffelijke resten tentoongesteld van twee Wehrmachtsoldaten uit de Tweede Wereldoorlog. En ook lag er nog een motorfiets van het Duitse leger. Het waterpeil aan de Donau heeft door de aanhoudende droogte het laagste niveau in tientallen jaren bereikt. Tegenover het parlementsgebouw kwam daardoor een Duitse militaire motorfiets aan de oppervlakte. Ik heb wel nieuws. Ze leefde niet meer. Dus dat is goed nieuws. Hey, vanavond is het overal in Nederland droog met flinke perioden van zon tot de zonsondergang. De temperatuur daalt halverwege de avond naar 17 tot 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordelijke tot noordwestelijke wind. En vanaf morgen wordt het zonniger, droger en een stuk warmer. En temperaturen die oplopen richting de 28 tot lokaal 32 graden. Dat betekent intern koelen.

dan zit je in de auto en dan wil je eigenlijk Zwolle Zomernachten horen. Van weet ik wel de artiesten, ik heb geen idee. Maar dan zit je in de auto, ja. Ik zeg, je moet even bij het zusterstation zijn. Misschien is hij wel groter dan je maar hits. Daar moet je zijn. Herman zit daar nu te luisteren. I got it from my mama. Will I am. Dit is Bruce the River.

de Bas Springsteen. Hij blijft mooi, hoe vaak je hem ook draait. Deze was speciaal voor Klaas. Hij gaat samen met zijn dochter even quality time en morgen barbecue. Ja, dat moet ik eigenlijk ook. Mijn dochter is dan in Arnhem vandaag en morgen. En ja, die heeft even quality time met haar oom. Die is er dan samen wezen varen. Ja, ik zei het al. Journey Kaagman. Peter Vaart.

je kunt twee dingen vinden. Of je vindt het echt fantastisch, of je vindt het echt helemaal ruk natuurlijk. Ja, dat zou ook kunnen. Tony Scott, omdat hij overleden is, eigenlijk een beetje fout doen natuurlijk. Plaat draaien omdat hij overleden is. Eigenlijk zou je dat ook eerder moeten doen.

Cody. Couldn't Step the Fire. Bridge the Killers. Prachtig. Superplaat. Dat op Simone Verm heeft zijn toegekomen aan de 90s Dance Classic. The Launch is een nummer van de Nederlandse DJ Jean in 1999 uit het genre dance. Het nummer stond 2 weken op de nummer 1 in de Nederlandse top 40. En werd natuurlijk op diverse radiostations echt helemaal schilgedraaid. Maar behaalde deze positie niet in de mega top 100. De Launch werd er met enig succes in andere landen uitgebracht. Het bereikte onder andere nummer 2 positie in de Britse charts. Het was de opvolger van Baby One More Time van Britney Spears. Toen heeft het 2 weken op nummer 1 gestaan. En toen, de andere opvolger, die heeft hem weer teruggestoten. Was weer Britney Spears, die heeft hem eraf gehaald. Dames en heren. Trouwens, get ready for the launch. Wordt ingesproken door een vrouw. En dat is Natasha Morales. Ik ben er volgende week weer. Tot ziens. Dance Classic.

0: Wij werken met passie aan iedere auto die bij ons binnenkomt.
1: Kijk, dat is Erik de Vries van Automax Emmen. En dat hij trots is, dat hoor je. Want bij onderhoud, reparatie of een leaseauto zijn klanten van Automax maximaal tevreden.
0: Ja, en daarom komen ze graag naar ons.
1: Eurorepar Car Service Specialist. AutomaxEmmen.nl.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: We zijn ook talentenspecialist voor de Peugeot-rijder.
1: Automaxemmen.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nou hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook. Brams Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.

0: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Uw complete woning inrichten. Kijk op tapijtparadijs.nl.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dia, licht, geluid en beeld Assen. Verkoop en verhuur van licht, geluids- en beeldapparatuur voor elk evenement, feest of presentatie. Dia Assen. Samen maken we er iets moois van. Surf voor perfect licht, geluid en beeld naar dialgb.nl.
2: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Efting Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eftingtechniek.nl.
3: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekker band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
8: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Ik dacht, vloerverwarming? Nou, dat wordt een hoop geregeld, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
11: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
12: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. De Spaanse politie heeft een omvangrijke smokkelorganisatie ontmanteld en hierbij 78 personen aangehouden. Volgens Europol betrof het een van de grootste criminele netwerken actief via de westelijke Middellandse Zee. De bende smokkelde drugs, wapens, voortvluchtige criminelen en 2000 migranten, waarmee zij 24 miljoen euro verdienden. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
15: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
14: En tot zover het nieuws.
16: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
17: Ja, dacht ik ook al.
16: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
17: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
16: Ketelservicenoord.nl.
17: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
16: Zo is dat.
18: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
19: Cool in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
20: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
21: Alles in één keer kloor.
22: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
23: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
24: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
25: Gratis bezorging.
22: Oh, sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
26: Simone FM, Dance Classics.

0: Wulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wulscher.de.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
4: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
3: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoordwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
7: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account, waardoor onder meer zijn woonadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar waren. Dat was in strijd met defensierichtlijnen. Na vragen van de Volkskrant werd het account afgeschermd. Racing zegt niet te hebben geweten dat het nog openbaar was. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak.
20: Kijken we nog even naar het weer.
21: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
8: En tot zover het nieuws.
22: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
23: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
24: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
25: In Hogeveen.
26: Bij Shot Second Hand Shop en Meubelstore.
27: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt. Ga je naar Bij Shot in Drouwenermond.
26: Je vindt jouw stijl.
28: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
29: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
30: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
31: Gritter Chalet en staakcaravans.
30: Kijk op grittercaravans.nl.
32: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
33: Simone FM, Dance Classics.

0: bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
1: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
2: Isolatie-gigant.nl.
0: Reer, de asbestspecialist. Omdat een serieus probleem serieus moet worden aangepakt. Gecertificeerd en inclusief vergunning. Reer.nl.
3: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Momentum. Al meer dan 10 jaar het vertrouwde adres voor het repareren van uw horloges, gouden en zilveren sieraden. En Juwelier Momentum is ook het adres voor een mooie blijvende herinnering. Zoals sieraden naar eigen ontwerp, trouwringen en herinneringssieraden. U bent van harte welkom om u te laten inspireren en adviseren naar onze uitgebreide collectie. Eurostate 4 in Stadskanaal, tegenover de HEMA.
10: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
0: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en verdedig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
15: Stijlvol buiten zitten? Pirea.nl.
16: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
17: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijn is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. In Chicago zijn donderdag 57 ontbindende lichamen gevonden in een uitvaartcentrum. Omwonenden klaagden dagenlang over stankoverlast. Volgens de politie waren de lichamen verkeerd opgeslagen en ontbrak koeling. Het uitvaartcentrum wordt nu onderzocht door de autoriteiten. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen. Kijken we nog even naar het weer.
19: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
18: En tot zover het nieuws.
20: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
21: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
20: Service met een glimlach.
21: Oh, oh, oh, onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
20: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
22: Hey Niels!
23: Hey mooi!
22: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
23: Klopt!
22: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
23: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
22: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
23: Zeker te weten!
22: En kijk op nieuwslubbers.nl.
20: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
21: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
20: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
24: 123solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
25: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
26: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
27: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
2: Simone FM. Dance Classics.

0: Alles hier in Deutschland ist net iets goedkoper. Autohaus Thieben ist namelijk de Occasion-Spezialist für In- und Verkauf. Repariert alle Merken und tut selbst die APK-Inspektion. Kfz-Meisterwerkstatt mit deutscher Degelijkheid, gespecialisiert in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De Graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: We zijn in twist bij Meubel Kuipers, net over de grens bij Nieuw-Schonebeek. En daar is de aanval op de eerste banken. Maar ze lopen door, naar het tweede voetbalveld zelfs. En ja hoor, ook naar het derde veld. Ho, ho, ho. Dan krijg je toch met supergoedkope eerste en tweede keus meubels en matrassen op 20.000 vierkante meter. Dan ga je wel naar Meubel Kuipers.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
2: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
7: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nieuwe veranda nodig? Terpstra Zonwering.nl.
9: Och, och, och. Zo kan je met goed fatsoen toch niet meer bij je klus aankomen. Ga even naar Greven. Die heeft altijd 700 bedrijfs- en personenauto's op voorraad. Direct leverbaar. En je nieuwe klusbus wordt nog bezorgd ook. 7 dagen in de week open. Dus ook nu Greven Automotive Stadskanaal. Check je ook op grevenautomotive.nl.
10: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. De Amerikaanse Senaat heeft met 86-11 stemmen ingestemd met uitgebreide nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. Het Huis van Afgevaardigden moet de wet nog goedkeuren. Bij aanname kan Trump 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, waaronder India, China, Japan en EU-landen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account, waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
12: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
13: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
14: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
15: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
16: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Vol gas naar BTN De Haas voor al uw trekker- en machinedelen. Van accu's, oliën, vetten, zwaailampen en verlichting tot aftakassen en hef- en koppeldelen. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
17: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
18: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
17: Je vindt jouw stijl bij John.
19: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
20: Simone FM. Dance Classics.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Uw huis isoleren? Kijk op isolatie-gigant.nl.
6: Isolatie-gigant.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Oh, sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
12: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
13: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur, vice-admiraal Peter Reesink, had jarenlang een openbaar Strava-account, waaruit zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen te herleiden waren. Tussen 2018 en 2025 waren zijn fiets- en looproutes zichtbaar, wat in strijd is met defensierichtlijnen. Reesink zegt de app verwijderd te hebben, maar vergat zijn account te wissen. Saudi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben in Mekka een defensiepact gesloten, waarbij een aanval op één van de drie landen geldt als een aanval op alle. Volgens Midden-Oostenkenner Caroline Roelands is de alliantie een reactie op de dreiging vanuit Iran en de toegenomen spanningen sinds 7 oktober 2023. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst daarop komt, is nog niet bekend. De Belgische duiker Stef Panis heeft uit een scheepsvak voor de kust van Dover een Guinness-fles uit 1864 opgedoken. De KU Leuven en de Ierse brouwerij willen de inhoud onderzoeken. Panis hoopt daarom meer flessen uit het wrak te bergen. In de nacht van donderdag op vrijdag vlogen onbemande vliegtuigen boven de Duitse stad Mechernich, waar een militaire basis is gevestigd die Patriot-raketsystemen repareert. Dit melden Duitse media, waaronder Tagesschau. Duitsland kampte afgelopen week vaker met incidenten rondom drones, spionage en sabotagepogingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. nostalgie-pallast.de.
1: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-bulscher.de.
2: Ik zing als ik grondzuig.
3: Kunt u er niet bij?
2: Alleen als ik grondzuig.
3: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
2: Gritter Chalet en Staakcaravans.
1: Kijk op grittercaravans.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Ik dacht, vloerverwarming? Nah, dat wordt een hoop geregel, laat maar. Maar dat viel even mee. Van montage tot afwerking, Temme en Koop fixt alles super strak en super snel. En dankzij de vakmensen van Temme en Koop hebben wij nu heerlijk warme voeten. Dus geef je huis de upgrade die het verdient. Temme en Koopgroep.nl.
4: Simone FM, Dance Classics.

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak. Tjitsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjitsma.nl.
2: Ik ben zo blij met mijn nieuwe keuken. Gekocht bij keukenboerderij Roswinkel. Waarom? Ze leveren topkwaliteit en vakmanschap tegen een betaalbare prijs. De service is uitstekend. Ze denken met je mee en je hoeft niets aan te betalen. Ja, ik ben blij met de keukenboerderij. Keukenboerderij Roswinkel. Al 40 jaar passie voor keukens. Kijk op keukenboerderij.nl.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
1: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn? Om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
12: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws, 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclaven Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. De Belgische duiker Stef Panis heeft uit een scheepswrak voor de kust van Dover een Guinness-fles uit 1864 opgedoken. De KU Leuven en de Ierse brouwerij willen de inhoud onderzoeken. Panis hoopt daarom meer flessen uit het wrak te bergen. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens twee van de drie rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen twee weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
8: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de Avic Beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
14: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
8: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
15: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
17: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
18: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
19: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
20: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
21: Simone FM. Dance Classics.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. Twee van de drie rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder ook controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. Twee van de drie rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.